je relirai ma vie. L'insouciance retrouvée.

Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is De Nacht Jazz bij de Concertzender.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

In deze aflevering van Zwerven door de klassieke periode staan twee minder vaak gehoorde tijdgenoten van Mozart, Haydn en Beethoven centraal. Johann Nepomuk Hummel en Anton Zimmermann. Johann Nepomuk Hummel werd in 1778 geboren in Pressburg, het huidige Bratislava, en gold in zijn tijd als een van de grootste pianisten van Europa. Als wonderkind kreeg hij les van Mozart, bij wie hij enige tijd in huis woonde. Later studeerde hij onder andere bij Haydn en Salieri. Hummel stond daarmee nog stevig in de Weense klassieke traditie, maar in zijn muziek is tegelijkertijd de overgang naar de romantiek al duidelijk hoorbaar. Dat geldt zeker voor zijn pianokwintet in S. Klein, opus 87. Hummel schreef het werk in 1802, toen hij 23 jaar was, maar het werd pas 20 jaar later gepubliceerd. Bijzonder is de bezetting. Naast de piano schreef Hummel niet voor het gebruikelijke strijkkwartet, maar voor viool, altviool, cello en contrabas. Precies dezelfde bezetting vinden we 17 jaar later terug in Schubert's beroemde forellenkwintet. En dat is geen toeval. De opdrachtgever van Schubert, Sylvester Baumgartner, kende Hummels kwintet en zou Schubert hebben gevraagd een werk voor dezelfde combinatie van instrumenten te schrijven. De verwantschap gaat verder dan alleen die bezetting. Hummel behandelt de vijf instrumenten, net als Schubert, als partners en gebruikt de contrabas als fundament, waardoor de cello zich veel vrijer in het middenregister kan bewegen. Ook de combinatie van een virtuose pianopartij met een opvallend melodische behandeling van de strijkers wijst vooruit naar Schubert's kamermuziek. Toch zijn het, zoals u kunt beluisteren, twee heel verschillende werken. Waar Schubert's forellenkwintet vooral bekend staat om zijn lichtheid en lyriek, kiest Hummel in zijn kwintet voor een veel donkerder en dramatischer idioom. Het werk geeft daarmee een mooi beeld van de muzikale ontwikkelingen rond 1800.

Dit was het pianoquintet in S groot, opus 87 van Hummel, uitgevoerd door het Nepomuk Fortepiano Quintet. Een intermezzo nu, de sonatine opus 2 nummer 6 van Johann Baptist Vagnal, hier uitgevoerd op de klavecimbal door Chiara Tiboni.

De in 1741 in Silesië geboren Anton Zimmermann vestigde zich in het begin van de jaren 70 in Pressburg. Rond 1775 werd hij daar door aartsbisschop Jozef Bocianyi aangesteld als hofcomponist met de opdracht een nieuw orkest samen te stellen. Dat ensemble verwierf een uitstekende reputatie. De muziektheoreticus Johann Nikolaus Forkel rekende het in 1783 zelfs tot de beste orkesten van de Duitsstalige landen, voor het beroemde orkest van Joseph Haydn in Esterhazy. Voor zijn orkest schreef Zimmermann ook concerten waarin hij de kwaliteiten van zijn eigen muzici kon uitbuiten. Waarschijnlijk danken we daaraan zijn opmerkelijke concert voor twee fagotten en orkest in F groot. Een zeldzame combinatie in de 18e eeuw. Rond het auteurschap van het concert hangt wel een klein raadsel. Het werk is lange tijd toegeschreven aan Zimmermanns tijdgenoot, Johann Baptist Vanjal, en behoort onder diens naam zelfs tot het standaardrepertoire voor fagot. In het archief van het Conservatorium van Praag bevindt zich echter een afschrift waarin Anton Zimmermann als componist wordt genoemd. Het eerste en derde deel zijn gelijk aan die van het aan Vanjal toegeschreven concert. Maar het langzame middendeel is anders. En juist dat adagio zou wijzen op de hand van Zimmermann. Het vertoont namelijk opvallende overeenkomsten met het langzame deel van zijn concert voor één fagot en orkest in F groot. In het begeleidende cd-boekje wordt de mogelijkheid geopperd dat Vanjal het eerste deel schreef en dat beide componisten een eigen langzaam deel componeerden en dat de finale van Zimmermann is. Maar zekerheid daarover bestaat niet. Misschien was er zelfs sprake van een collegiale samenwerking tussen beide componisten. Hoe het ook zij, het is een bijzonder 18e eeuws dubbelconcert dat het beluisteren meer dan waard is. U hoort Risonanza Praga onder leiding van Helena Zemanova met dit concert voor twee fagotten en orkest van Zimmermann.

Dit is de Concertzender met Missa et cetera. In deze aflevering reizen we van het Venetië van Antonio Lotti, jarenlang verbonden aan de beroemde San Marco, naar het Hof van Dresden, waar Jan Dismas Zelenka een belangrijke plaats innam in het muziekleven en de Rooms-Katholieke kerkmuziek. Antonio Lotti behoort tot de belangrijke vertegenwoordigers van de Venetiaanse kerkmuziek rond 1700. Hij werd in 1667 geboren en was vrijwel zijn hele werkzame leven verbonden aan de beroemde San Marco in Venetië. Daar klom hij op van zanger en organist tot uiteindelijk maestro di cappella. Alleen tussen 1717 en 1719 onderbrak hij zijn Venetiaanse loopbaan voor een verblijf aan het Hof van Dresden. De titel van de Missa a tre cori, de mis voor drie stemmen, vraagt om enige uitleg. Het werk bestaat uit een Kyrie en een Gloria. Het Kyrie staat in E klein, maar het daaropvolgende Gloria in D groot. Dat beide delen zijn samengebracht heeft alles te maken met Dresden. Daar werkte Jan Dismas Zelenka, die niet alleen zelf een buitengewoon componist van kerkmuziek was, maar ook met grote belangstelling muziek van anderen verzamelde en bestudeerde. In zijn inventaris vinden we de mis van Lotti terug onder de titel Missa vide domine laborem meum, aanschouw heer mijn moeite. Vooral het Kyrie herinnert sterk aan Lotti's Venetiaanse achtergrond. Hij schrijft er drie afzonderlijke vocale groepen voor, waarmee hij voortbouwt op de beroemde meerkorige traditie van de San Marco. Daar had het musiceren met verschillende koren een lange geschiedenis, die we bijvoorbeeld kennen van componisten als Andrea en Giovanni Gabrieli. Was hun muziek nog sterk verbonden met de Renaissance? In Lotti's muziek horen we ook de nieuwe barokke wereld. Solistische stemmen en een soms bijna theatrale muzikale taal. Zo vormt deze mis een fraaie schakel tussen twee werelden. De grote Venetiaanse traditie van de Renaissance en de barokke kerkmuziek van de 18e eeuw.

U hoorde het Balthasar Neumann Chor und Ensemble onder leiding van Thomas Hengelbrock met een uitvoering van de Missa a Tre Chori van Antonio Lotti. Voordat u kunt gaan luisteren naar een van de misereres van Jan Dismas Zelenka, hoort u als kort intermezzo een werk van Johann Sebastian Bach. Het is een bewerking die cellist Bruno Coxet maakte van het koraalvoorspel Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645. Hier is het ensemble Les Basses Réunies met Bruno Coxet op cello.

U hoorde Le Bas Reuni met Wacht auf, ruft uns die Stimme van Bach. Zelenka voltooide zijn Miserere in C klein, ZWV 57, op 12 maart 1738. Het behoort daarmee tot de late kerkmuziek van de in 1745 overleden componist en was bestemd voor de katholieke hofkerk in Dresden. De bezetting van het zesdelige werk is sopraansolo, vierstemmig koor, twee hobo's, strijkers en basso continuo. Het werk bestaat uit de delen Miserere 1 en 2, Gloria Patri 1 en 2, Sicut erat en tenslotte Miserere 3. Zelenka gebruikte voor een belangrijk gedeelte van het werk muziek van Girolamo Frescobaldi. Voor het onderdeel Miserere 2 en het Sicut erat bewerkte hij een Richard Carr uit Frescobaldi's Fiori Musicali uit 1635. Zelenka kende die muziek en bezat er een afschrift van. Daartegenover plaatste hij muziek met een uitgesproken barok karakter. Het Gloria Patri 1 is bijvoorbeeld een sopraanaria, terwijl het werk wordt omlijst door het buitengewoon indringende Miserere Mei Deus. Het slot keert terug naar de muziek waarmee het werk begon. Daardoor ontstaat een opvallende confrontatie tussen de oude contrapuntische stijl van Frescobaldi en Zelenka's eigen dramatische 18e-eeuwse taal. Nog een aardig gegeven, volgens de muziekuitgever Breitkopf, is dit Miserere het enige late werk van Zelenka dat na zijn dood opnieuw in het Dresdense hofkerkje werd uitgevoerd.

We zijn aan het einde gekomen van Missa etc. De speellijst kunt u vinden in onze gids en app. Dit programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

0: Dat dateert van 11 maart 2026. Eerst dus Leonore Lub op orgel in De Duif. Ze vertolkt er werk van Felix Mendelssohn, Robert Schumann en van Johannes Worp. Leonore Lub studeerde orgel en piano aan het Stedelijk Conservatorium van Groningen. U kan haar het vaakst horen op het eeuwenoude Schnitger-orgel van de A-kerk in Groningen. Het repertoire van Leonore Lub is erg breed. Het gaat van Noord-Duitse barokmuziek tot moderne 20e-eeuwse orgelwerken. Ze heeft een boon voor Johannes Worp, een vroegere organist van de A-kerk. Zijn composities hadden doorgaans een opvoedkundige bedoeling en hij had een voorkeur voor streng kerkelijke muziek. We luisteren achtereenvolgens naar de Fantasie in F uit 1865 van Johannes Worp, de Fuga in F van Felix Mendelssohn Bartholdy, vervolgens diens Preludium en Fuga in D, opus 37, nummer 3, dan volgt Studien in canonischer Form, nummer 5, van Robert Schumann, en Leonore Lub rond haar concert in De Duif af met de sonate nummer 3, ook van Felix Mendelssohn Bartholdy.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van liveconcerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.

Leonore Lub was dit op orgel in de Duif in Amsterdam. We blijven in Amsterdam, maar verhuizen daar naar het concertgebouw. Charlotte Spruit, viool, en Angus Webster, piano, vertolkten daar op 11 maart 2026 composities van onder andere Johannes Brahms, Claude Debussy, John Dowland, Sally Beamish en Robert Schumann. Waar veel violisten zich puur focussen op één discipline, studeerde Charlotte Spruit aan de Royal Academy of Music in Londen tegelijkertijd af in zowel moderne viool als barokviool. Haar diepe passie voor barokmuziek is bepaald succesvol gebleken. Met de barokviool won ze het loodzware en prestigieuze Bach-wedbewerb Leipzig. In de klassieke muziekwereld staat Charlotte bekend als een concoursbeest. Ze deinst niet terug voor grote internationale uitdagingen. Charlotte Spruit concerteert in het Concertgebouw Amsterdam samen met Angus Webster. Tijdens zijn veelgeprezen Tsjechische debuut met de Prague Philharmonia verbaasde Webster critici en publiek door de complete tweede symfonie van Schumann volledig uit het hoofd en zonder dirigeerstok te dirigeren. En de kritieken waren nog lovend ook. Angus Webster is nog jong. Hij werd geboren in 1999 in Cornwall, een graafschap in het uiterste zuidwesten van Engeland. Charlotte Spruit is nog een jaartje jonger dan Angus. En beiden zijn nu al topmuzici. Dat kan u namelijk zelf uitmaken. Ik laat u zonder onderbreking naar hun concert van 11 maart 2026 luisteren. Voor de speellijst van beide concerten in deze aflevering van Concertzender Live verwijs ik u graag naar onze website en naar onze app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Sem de Jong. Graag tot een volgende keer.

Het is op de kalender alweer najaar, dus we moeten het in het Paleis van de Weemoed maar weer eens laten regenen. Eigenlijk is, regen helemaal niet zo erg, zolang het er maar niet bij waait. Er komt weer van alles aan bod, van Pennies from Heaven tot iets in de muziek waarin het nou toevallig wel waait. De Stormy Monday Blues, waarmee we vandaag trouwens beginnen. Billy Eckstine met het orkest van Earl Hines.

Dit zou best wel eens de sterkste versie hiervan kunnen zijn. Lina Horn, 1965. Een song die toen al bijna 40 jaar oud was, geschreven in 1929. Een man in wiens leven veel nattigheid voorkwam was Johnny Ray. Niet alleen in de vorm van drank, maar ook in repertoire waarin wordt gehuild, zoals in Cry, of het regent, zoals in het volgende liedje. Dat werd geschreven door een man die in de Tennessee State Prison een levenslange gevangenisstraf uitzat. Hij heette Johnny Bragg en heeft het ook zelf op de plaat gezet met een gelegenheidsgroep met een paar medegevangenen die zich

Ook zonder zolderraam een nat liedje Bobby Darin, voorafgegaan door Nina Simone. Eerder dit uur hadden we Rain on the Roof door Sue Rainey. Dit is een song met dezelfde titel door een formatie die vooral bekend is geworden met Summer in the City, maar ook regen vormde een keer het thema, de Amerikaanse pop-rockband The Loving Spoonful.

de wonderlijk gevoiceerde Rose Murphy. Het is ochtend, het regent en een man zit in de cel. Het is een man met liefdesverdriet. Die man is Grandpa Jones, die voluit Louis Marshall Jones heette en die niet alleen een briljante banjoïst was, maar die in veel van zijn repertoire ook een humoristische toon wist aan te brengen.

0: Grandpa Jones was dat. We hebben de meeste regen wel weer gehad. Dit was het Paleis van Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. En we sluiten af met een man op wiens konto staat dat hij de ukulele wereldberoemd heeft gemaakt. Wendell Hall. En dat deed deze Wendell Hall in het bijzonder met dit eigen regenlied dat al in de jaren 20 kon uitgroeien tot een millionseller.
1: Oh, the butterfly.

Hoogste tijd voor Holiday for Hipsters. De crimineelste jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Duke Ellington noodt u ten dans.

0: Charlie Parker bracht ons weer veilig thuis. Holiday for Hipsters werd voor de concertzender samengesteld door Eddie Detelmeijer.
1: De montage werd gedaan door Fleur van Domburg.

Welkom bij het programma De Wandeling. Dit is de Concertzender. Vandaag luisteren we naar muziek van Fanny Mendelssohn. Zij was de zus van de beroemde componist Felix Mendelssohn, maar was zelf ook een begaafd muzikus en componist. Fanny's werken waren tijdens haar leven een stuk minder bekend dan die van haar broer, maar de afgelopen 40 jaar is de interesse in haar oeuvre gegroeid. We beginnen met het kwartet voor twee violen, altviool en cello in S groot, uitgevoerd door het Consone Quartet.

U hoorde het consoonkwartet met het strijkkwartet in S groot van Fanny Mendelssohn. Fanny is weliswaar minder bekend dan haar broer Felix, maar op muzikaal gebied hadden ze een belangrijke en innige band. Vanwege haar muzikale adviezen gaf Felix zijn zus de bijnaam Minerva, een verwijzing naar de Romeinse godin van de wijsheid. Toch was Fanny vaak onzeker over haar eigen werk. Misschien ten dele omdat ze geen ervaring met strijkinstrumenten had en het daarom lastig vond om ervoor te componeren. Ondanks die twijfel schreef ze meerdere kamermuziekstukken. We luisteren nu naar het trio voor piano, violoncello in D-klein opus 11, uitgevoerd door het Boulanger-trio.

Dat was Fanny Mendelssohn's trio voor piano, viool en cello opus 11 in D-klein, uitgevoerd door het Boulanger-trio. Omdat haar familie bedenkingen had bij haar muzikale ambities, publiceerde Fanny Mendelssohn weinig tijdens haar leven. Hierdoor bleef haar werk grotendeels onbekend. Na haar overlijden zorgde Felix er wel voor dat Fanny's composities bij een uitgeverij terechtkwamen en uiteindelijk toch werden gepubliceerd. Het volgende stuk van Fanny Mendelssohn dat we vandaag afspelen is haar Capriccio voor cello en piano in As groot. We horen cellist Marlies Guschelbauer en pianist Julia Rinderle.

U hoorde Fanny Mendelssohn's Capriccio voor cello en piano in Aschoot, gespeeld door cellist Marilies Guschelbauer en pianist Julia Rinderle. We naderen het einde van deze uitzending, gewijd aan Fanny Mendelssohn. Hoewel velen in de familie en kennissenkring van Fanny het ongepast vonden voor een vrouw van haar status om werk te publiceren, had ze één persoon die haar in deze ambitie steunde, haar echtgenoot Wilhelm Hensel. In 1846, na aanmoediging van Wilhelm en na ontmoetingen met andere muzici die haar zelfvertrouwen hadden doen groeien, besloot ze een bundel met haar liederen uit te geven. Tot het hele uur luisteren we naar het eerste lied uit die bundel, het Schwanenlied, uitgevoerd door tenor Kobi van Rensburg en pianist Kelvin Grout. De wandeling van vandaag werd uitgestippeld door Maria Aafdink en informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van concertzender.nl.

Welkom bij Tijdsignaal, dit is de Concertzender. Als het gaat om grote historische gebeurtenissen, denken we al snel aan titanische veldslagen, eclatante verkiezingsoverwinningen of belangrijke topontmoetingen. Maar soms hebben gebeurtenissen van culturele aard een grotere of langerdurende impact, al is dat niet meteen zichtbaar. Deze maand markeren we zo'n gebeurtenis. Precies 100 jaar geleden, in oktober 1926, verscheen het boek Winnie de Pooh van de Engelse schrijver E.E. Milne en illustrator Ernest Shepherd. In de loop van de eeuw hebben miljoenen jonge kinderen overal ter wereld genoten van de simpele avonturen van Pooh en zijn vriendjes Piglet en Tigger, oftewel Knorretje en Tijgertje. En hun populariteit nam alleen nog maar toe toen de verhalenreeks in de handen van Disney kwam. In deze aflevering van Tijdsignaal brengen we een kleine ode aan Winnie de Pooh en zijn scheppers door muziek te draaien die is geschreven voor of opgedragen aan kleinere en grotere kinderen en die zo goed is dat je er nooit te volwassen voor bent. Als eerste kindervriend is hier Robert Schumann. Bekend is zijn Kinderszenen, maar dat zijn eigenlijk licht melancholieke mijmeringen van een volwassene over de kindertijd. Echt geschreven voor kinderen, of in elk geval voor jonge, beginnende pianisten, is zijn album Für die Jugend. Daaruit hoort u de delen 25 tot en met 29. De pianist is de zeer volwassen Daniel Blumenthal.

Daniel Bloementaal met vijf deeltjes uit de album voor de Jugend van Robert Schumann. Nog speelser is de volgende compositie, de Children's Corner van Claude Debussy. Een kleine suite die hij in 1908 schreef voor zijn dochter Claude Emma, bijgenaamd Chouchou, en toen 3 jaar oud. De Engelstalige titel is van Debussy zelf, die een grote affiniteit had met de Engelse taal en cultuur. Hier is pianist Pascal Roger met de Children's Corner van Debussy. En omdat de titels van de 6 delen zo grappig zijn, noem ik ze allemaal. Dr. Gradus at Parnassum, Jimbo's Lullaby, Serenade for the Doll, The Snow is Dancing, The Little Shepherd en Gollywog's Cakewalk.

Dat was de Children's Corner, de zesdelige pianosuite die Debussy opdroeg aan zijn dochtertje en waarvan de delen verschillende aspecten van haar leefwereld verbeelden. Van Debussy, die de Engelse cultuur zozeer bewonderde, gaan we nu naar een heuse Engelse componist, Benjamin Britten. In 1945 kreeg hij de opdracht muziek te schrijven voor een educatieve film die kinderen wilde laten kennismaken met de verschillende instrumenten van een symfonieorkest. Dat werd The Young Person's Guide to the Orchestra. Britten doet zijn gidswerk zeer afgewogen en toegesneden op het camerawerk. Eerst introduceert hij de vier groepen, houtblazers, strijkers, koperblazers, slagwerk. Daarna alle instrumenten afzonderlijk, om te eindigen met een fuga en een grote finale. Als muzikale basis gebruikt hij een thema van Henry Purcell, de 17e eeuwse componist voor wie Britten grote bewondering koesterde. The Young Person's Guide to the Orchestra is een ingenieus en onderhoudend stuk. U gaat luisteren naar het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Pavel Järvi.

0: Het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi speelde The Young Person's Guide to the Orchestra van Benjamin Britten. In een programma over muziek en kinderen mag Peter en de Wolf van Sergei Prokofjev natuurlijk niet ontbreken. Misschien wel de klassieke compositie die kinderen het meest aanspreekt. Aan mijn eigen drie kinderen was het stuk in elk geval zeer besteed, hoewel het helaas niet heeft geleid tot een diepe affiniteit met klassieke muziek. Hier is het slot van Peter en de Wolf, de optocht na de vangst van de wolf, waarin alle personages nog even aan bod komen. De muziek wordt gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Anton Dorati en de verteller is Sean Connery.
1: And then the Victory Parade.

Peter en de Wolf werden uitgeleide gedaan door 007 en het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Anton Dorati. Aan het eind van dit programma richten we de microfoon ook nog even op muziek die een bijzonder kind heeft geïnspireerd tot een muzikale carrière. Als driejarige zag Lang Lang een cartoon van Tom en Jerry op tv. En wel de aflevering waarin Tom als concertpianist de tweede Hongaarse rapsodie van Liszt gaat spelen op de piano waarin Jerry ligt te slapen. Dat leidt uiteraard tot onverkwikkelijke taferelen voor Tom. Zeer komisch allemaal, maar de kleine Lang Lang werd vooral gegrepen door de muziek en besloot dat hij dit stuk ooit zelf wilde spelen. The rest is history. Tot het hele uur hoort u pianist Lang Lang met de tweede Hongaarse rapsodie van Franz Liszt. Mijn naam is Paul Bril en ik werd vandaag terzijde gestaan door technicus Jarl van Schie.

Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek. Vandaag vervolgen we de serie over de Nederlands-Russische pianist Yuri Yegorov. Ik moet zeggen Yegorov. In 1982 nam hij in de bekende Abbey Road Studios in Londen het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven op met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Van deze opname heeft de Nederlandse dirigent Hans Vonk gezegd dat hij die beschouwde als definitieve vertolking van het werk. Schrijver Jan Brokken verwerkte de herinneringen aan zijn vriendschap met Yegorov in de roman In het huis van de dichter, aangevuld met diens brieven en dagboekfragmenten. Brokken vertelt hoe Yegorov tijdens de concerten en opnames in Londen gefrustreerd raakte door de onverschilligheid van het Britse orkest. Waar Yegorov met intense Russische bezieling en poëzie speelde, voelde hij bij de orkestleden een routineuze kilte. Ondanks de afstandelijke sfeer bij het orkest beschrijft Brokken de samenwerking met dirigent Wolfgang Sawallisch als een moment van diepe muzikale verstandhouding. Sawallisch wist de fijngevoelige, bijna fluisterende dynamiek van Yegorovs pianospel te beschermen tegen bombastisch orkestgeweld. We gaan nu luisteren naar die opname. Hier is het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven.

Beethovens vijfde pianoconcert in de handen van Yuri Yegorov en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Wolfgang Sawallisch. Yuri Yegorov had een diepe muzikale connectie met de muziek van Robert Schumann, waarin zijn elegante en poëtische speelstijl prachtig tot uitdrukking komt. U hoort nu de novelet, opus 21, nummer 8 van Robert Schumann.

Dat was de Novelette opus 21 nummer 8 van Robert Schumann. Daarmee zijn we aan het einde van deze tweede aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek gekomen, gewijd aan pianist Yuri Yegorov. Tot het einde van het uur hoort u nog een deel uit Carnaval van Robert Schumann, getiteld Chopin. Voor de samenstelling van dit programma tekent Aukelien van Hoytema.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. We beginnen vandaag met Noorse jazz. Het livealbum Fly van de Noorse bassist en componist Ingebrigt Hawker Flaten en zijn ensemble Exit Knarr. Het album verscheen in juni 2026 via het label Sawa Jazz. Het zijn live-opnamen van een energiek concert in de bekende jazzclub Victoria National Jazz Scene in Oslo. Deze show markeerde het sluitstuk van de tournee. De muziek op Fly vormt een hoogtepunt en samensmelting van materiaal van hun eerdere geprezen studioalbums Breezy uit 2024 en Drops uit 2025. In plaats van een simpele herhaling gebruikt de band fragmenten en elementen uit eerdere composities om die live ter plekke te transformeren tot volledig nieuwe, unieke en krachtige improvisaties. De muziek balanceert op het snijvlak van avant-garde jazz, intense improvisatie en elektronische klanklandschappen. Hawker Flaten leidt op dit album een vaste en hechte kern van topmuzikanten uit de Scandinavische en internationale jazzscene. Ingebrigt Hawker Flaten op contrabas, Amalie Daal op altsaxofoon en baritonsaxofoon, Karel Hjalmar Nuberg, tenorsax en elektronica, Marta Varelis, piano, Jonathan F. Horn, gitaar en Olaf Olsen, drums. U kunt zo gaan luisteren naar twee nummers, Fly en Austin Birds. Fly begint direct met de herkenbare, massieve en gespierde contrabaslijnen van Ingebrigt Hawker Flaten zelf, die meteen het tempo en de richting bepalen voor het hele sextet. Het nummer weerspiegelt de ontembare energie van een band die aan het einde van een intensieve tournee zit. De blazers, Amalie Daal en Karel Hjalmar Nuberg, creëren samen met gitarist Jonathan F. Horn een vurige, gelaagde dynamiek die herinnert aan de compromisloze, vrije geest van de avant-garde jazz. Austin Birds is een gereserveerde, contemplatieve herbewerking van het nummer Austin Vibes, dat oorspronkelijk verscheen op het studioalbum Drops uit 2025. En het brengt een intieme, emotionele sfeer. Het nummer verweeft muzikale improvisatie met daadwerkelijke field recordings die Hawker Flaten opnam vanaf de veranda van zijn voormalige huis in Austin, Texas. Een absoluut sleutelmoment in dit bijna 14 minuten durende epos is de opmerkelijke, emotionele pianosolo van Marta Varelis. Haar spel vangt perfect de gedesoriënteerde, stormachtige en melancholische sfeer van het stuk. U kunt gaan luisteren naar Ingebrigt Hawker Flaten en zijn ensemble Exit Knarr.

U luisterde naar twee nummers van het nieuwe album van de Noorse bassist Ingebrigt Hawker Flaten en zijn ensemble Exit Knarr. En we blijven in Noorwegen met het nieuwe album van de stercomponist Ola Jeilo, geboren in 1978. Hij verliet Noorwegen om te gaan studeren aan de Juilliard School in New York. Zijn muziek combineert koorzang, vaak met piano en strijkers, met invloeden van filmmuziek en jazz. Zijn nieuwste album, Ordinary Moments, is een intiem solo-pianoalbum, een beetje in de trant van zijn vorige pianoalbums, Night en Dawn, uit respectievelijk 2020 en 2022. De componist ontwierp de stukken specifiek als een kalme soundtrack om de alledaagse momenten van het leven te verrijken. Jeilo wijkt hier af van zijn grote koorwerken en kiest voor een minimalistische, lyrische aanpak. De muziek is vredig en ingetogen, waarbij op verschillende tracks een filtdemping op de piano is gebruikt om een nog zachter en warmer klanktapijt te creëren. We gaan luisteren naar het album dat uitkwam bij Decca vlak voor de zomer, met Ola zelf aan de piano.

Daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering van Noorderlicht. Voor de titels van de nummers verwijzen we u graag naar de website of de app. Noorderlicht is een programmaserie van Luc Nijs.

Orquesta Típica Novel. Ook Novel ging midden jaren 70 over naar het beroemde label Fania. Het woord Típica, dat dus stond voor zuivere charanga, werd voortaan weggelaten. Het was nog gewoon Orquesta Novel. Het woord salsa was nog vrij nieuw en het stond voor de swingende populaire Cubaanse dansmuziek zoals die in New York werd gespeeld. Novel, dat inmiddels een trombone in de groep had, werd gezien als een echte salsa-band. Hier is hun album Salsa Manía.

Orquesta Novel met Salsa Mania in 1976. De typica, ofwel charanga-muziek, was al oud. In de laatste decennia van de 19e eeuw werd deze dansmuziek in Havana gespeeld door groepen die waren samengesteld uit percussie, piano, bas, violen en fluit en vaak nog een cello. In de jaren 30 werd er door de beroemde familie van bassisten, de familie Lopez, een draai aangegeven en de mambo werd geboren. Al eerder was in dit programma het resultaat te horen. De jaren 50 met hun mambo's en cha-cha-cha's. Vooral in de jaren 60 was de charanga overgeslagen naar New York. Na een teruggang late jaren 60 en vroege jaren 70 was er weer een enorme opleving. Orquesta Novel maakte daar deel van uit.

Orquesta Novel in 1978 met trompetist Ray Maldonado. Het was 1978 en zoals gezegd weer een hoogtijperiode voor charanga-muziek. Er waren dansgelegenheden waarin alle zalen de verschillende orkesten tegelijk optraden. De leider en oprichter van Novel, de Afro-Cubaanse Willie Ellis, die componist en vocalist is, speelt hier piano. De conguero is George Maisonet, die tegenwoordig zijn eigen Charanga America leidt.

Orquesta Nouvelle in 1979. De groep maakte gebruik van een ruim aantal fluitisten. Hier bijvoorbeeld onder andere Nestor Torres en Mauricio Smith.

Hiermee is weer een einde gekomen aan dit uur Mambo. Volgende week het tweede en laatste deel over Orchestra Novel. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman.